0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim in Saskatchewan.
2: Dort plagen de gewassen. Die waren allemaal, die woont alleen. Zijn vrouw weer aan gestorven. Hij bleef op een ander huis wonen. Zijn vrouw had het immer zeer schijn rein gehouden. Nu proud hij dat ook zo te houden. Eenmaal aan het werk kwam door een vrouwmensch en melk alles rein. En zo je val hem dort. Hij had het einfach zeer gemütlich. Hij woont in een middelje stad. Over dat wie winter geworden. En aan deze einen oven stiem dat zeer met schnee en zeer starker wind. Hij leidt dat licht buiten verder der ongeschold. En zo'n storm dan wie aan dat bloos toedieste buiten verder der. Nu wie hij bald reit om slopen gonen, dan klappert het onder der. Maar hij wundert, wer kämt nu nog zo lood in deze storm. Waar hij merkte der een klein bit op. En checkte dan staat door de oude Jozef.

dat we een zoja schwore tijd, wat Corrie in haar zesde en vele andere vroes hier moesten dertschmokken. Eenmaal de nacht weid Betsy Corrie op. Zit Corrie, Corrie. Oh, Corrie, wie zo moed. Zo had hem dacht over zo'n schwore arbeid. Zo veel schlopen. Aber Betsy zit, Corrie, het heb wat je droomt. Nee, dit wien is je droomt. Het speert de haar zelfs, riet te mij

0: Welkom, deze ondag is van Deerun Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden om Jezus Christus nu volgen. We hopen deze ondag wat je ontsporen om Jezus Christus beter nu volgen. God te zijn.
1: Deze boodschap is van 2 Korinther, kapitel 5, 18, 21. Dat is vertreder voor verzijning.
2: De boodschap van deel is waarde en verzijning. Laten ze nog zeggen wie wou wie zijn. Zijn dat wie verzijnd zijn met God. Door Jezus Christus hebben we verzijnd met God. Onze zin die staat in stich. Onze zin is dat wat in stich staat, dat met even ziel gebracht, zodat we daar waren die gemeenschap hebben met God, te wat God je ons gemerkt heeft. En we zijn in 2 Korinther kapitel 5, 18, 21. Dat zijn de versen wat we doorgaan. En ik wil even voor ons van deel waren lezen. Dat zegt ze dit. Dit komt alle van God, die ons door Christus met zichzelf verzijnd heeft. Hij heeft ons de opgave gegeven, mensen van God zijn ongebouwd aan te reden, met arm verzijnd te worden. Dat is God via in Christus en hij verzijnde de wereld met zichzelf. Hij verjeeft de mensen er de zin en hield aan die niet meer ver. En hij heeft ons de boodschap van deze verzijning onvertrouwd. Doorwegen zijn we nu Christus zijn vertreder voor deze boodschap. Zoals van God zelfs junt dirk ons onreden wordt. Zo praten we junt in Christus zijn stead. Laat junt met God verzijnen. God mag den, die van China zijn wist, in onze stead te zijn, dat wie dirk arm voor God geraakt worden. Worden, zo als dat voor jaren dat. Laten we eens zeggen, een klein beetje wel, wie zullen ons opmerken met God. We worden opgemerkt en God heeft ons in de nieuwe geboort. En van daar werden we zijn, wat van onderscheid merkt dat dan in de gemeenschap wat we met andere mensen hebben. Zo, hij zegt hier, wie zullen verzijnd worden. Zo, wat is de verzijning?